0: Nā, whare se whiri sāmi?
1: Whare se o ye sūre.
0: Mm.
1: O ka pala ngunga nga leo. Whāru ka ka uia ye sūre. Kome se sūta mula ngunga leo.
0: Mm.
2: Le nā tan yelu.
1: Ise.
0: Ise.
2: Yo malai pongola.
0: O yo anele tari meile malu.
1: Se
0: se Filippo Sena tan yeru se Joane ya
1: Ole klu ya makelo ngoi ile e ile a A final kali ante de entu ya tao
0: Maar
1: dan ga ik voor wat afstand. Want ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het. Ik heb het